katanit het Miguce kiankit nor shum chaveti Guce ma van bot kolust sireli Inche kiankais Yete voch khapkank